0: Kanaal 3.
1: Had zo lenkje gehad, de first grootste zaad.
2: Ik tref de nagel met hem hammer net. Zwei lenkje handen bij ongeschikt. Bij mij brochlandig als chappiloot.